lekkertje, lekkertje, lekkertje, lekkertje, lekkertje, lekkertje, agun. Tumta na na na na na, aye tora dekhe jana, jolche, jolche, dekh shab pori der dana, prachanda tap ki gando bap, jole pule ja, jole pule ja, jole pule ja.